0: nieuws bij Radio Dendria.
1: 11 bewoners van een woonzorgcentrum in Boom in de provincie Antwerpen zijn onwel geworden door de hitte. 1 bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Het centrum koelt de ruimtes al jaren met mobiele airco's, maar die bleken niet opgewassen tegen de extreme temperaturen. De brandweer heeft industriële ventilatoren en extra koeling ter plaatse gebracht. Onze kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagtoeristen per dag. Een aantal kustgemeenten, waaronder Oostende, activeert het hitteplan, waarbij er dus toezicht is op de mobiliteit naar de stad en ook de strandpolitie extra aanwezig is. De NMBS legt elke dag extra treinen in van en naar zee. Zowel zaterdag als zondag gaat het om 20 extra treinen. De kustredders tenslotte zijn overal op post, maar vragen met nadruk enkel verkoeling te zoeken in bewaakte zones. De dubbele aardbeving in Venezuela heeft nu al met zekerheid 589 levens geëist. In het recentste bulletin van de interim-president is de dodentol daarmee reeds verdubbeld tegenover de vorige melding. Vandaag zijn een groot aantal buitenlandse reddingsteams toegekomen in het rampgebied om mee naar overlevenden te zoeken onder het puin. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verdubbelt. En Alex Zegaard is voor het eerst nationaal profkampioen in het tijdrijden. De beloftevolle renner van Bahrein Victorious haalde het nipt voor de geëikte favoriet Tim Welles. Zegaard legde het heuvelachtige parcours in de Vlaamse Ardennen 2 seconden sneller af. Vlad van Mechelen pakte het brons. Zegaard won eerder dit jaar ook een Giro-rit. In de Ronde van Zwitserland had hij onlangs nog opgegeven. Na een extreme dag waarbij de grens van 40 graden is overschreden, is er kans op een warmteonweer tijdens de avond of nacht. Die kans is het grootst in het oosten van het land. Elders blijft de hitte lang hangen en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag eerst een laatste tropische dag tot 38 graden. Tegen de avond is er overal kans op een welgekomen onweersbui.
0: Dit is Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
1: 11 bewoners van een woonzorgcentrum in Boom in de provincie Antwerpen zijn onwel geworden door de hitte. 1 bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Het centrum koelt de ruimtes al jaren met mobiele airco's, maar die bleken niet opgewassen tegen de extreme temperaturen. De brandweer heeft industriële ventilatoren en extra koeling ter plaatse gebracht. Onze kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagtoeristen per dag. Een aantal kustgemeenten, waaronder Oostende, activeert het hitteplan, waarbij er dus toezicht is op de mobiliteit naar de stad en ook de strandpolitie extra aanwezig is. De NMBS legt elke dag extra treinen in van en naar zee. Zowel zaterdag als zondag gaat het om 20 extra treinen. De kustredders tenslotte zijn overal op post, maar vragen met nadruk enkel verkoeling te zoeken in bewaakte zones. De dubbele aardbeving in Venezuela heeft nu al met zekerheid 589 levens geëist. In het recentste bulletin van de interim-president is de dodentol daarmee reeds verdubbeld tegenover de vorige melding. Vandaag zijn een groot aantal buitenlandse reddingsteams toegekomen in het rampgebied om mee naar overlevenden te zoeken onder het puin. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verdubbelt. En Alex Zegaert is voor het eerst nationaal profkampioen in het tijdrijden. De beloftevolle renner van Bahrein Victorious haalde het nipt voor de geëikte favoriet Tim Welles. Zegaert legde het heuvelachtige parcours in de Vlaamse Ardennen 2 seconden sneller af. Vlad van Mechelen pakte het brons. Zegaert won eerder dit jaar ook een Giro-rit. In de Ronde van Zwitserland had hij onlangs nog opgegeven. Na een extreme dag waarbij de grens van 40 graden is overschreden, is er kans op een warmteonweer tijdens de avond of nacht. Die kans is het grootst in het oosten van het land. Elders blijft de hitte lang hangen en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag eerst een laatste tropische dag tot 38 graden. Tegen de avond is er overal kans op een welgekomen onweersbui.
0: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Dit is Radio Dendria.

0: Elektro-De-Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Elektro-De-Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria. De Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van twee keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft het laatste nieuws. Die moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld te ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaans leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran. Een tegenreactie op een Iraanse droneaanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Dat was een grove schending van het staakt het vuren, zegt de VS. Iran zegt zelf intussen dat het alweer heeft teruggeslagen, maar meer details zijn daar niet over. Intussen hebben Israël, Libanon en de VS een voorakkoord ondertekend. Dat moet leiden naar een definitief staakt het vuren. Israël geeft de controle in twee gebieden terug aan Zuid-Libanon, maar het blijft wel in het zuiden aanwezig tot Hezbollah zich ontwapent. En op volleybal. De Belgische volleybalmannen hebben in Polen hun zevende wedstrijd in de Volley Nations League verloren. 1-3 tegen Duitsland. De komende weken zijn er nog 5 wedstrijden. De Red Dragons willen in de top 12 eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 38 graden, aan zee een graad of 28. Vanavond kan het onweren. Morgen nog tot 33 graden. Daarna zakken de maxima naar een graad of 25.
2: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Azorg wil vanaf oktober 2027 de mug in Gerardsbergen vervangen door een pit. De ziekenhuiscampus blijft wel behouden voor planbare en ambulante zorg, zoals dagchirurgie, revalidatie en consultaties. Het stadsbestuur reageert bezorgd en vraagt om geen onomkeerbare beslissingen te nemen zolang er geen duidelijk bovenlokaal zorgbeleid is. Volgens burgemeester Fernand van Trimpont moet kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg dicht bij huis gegarandeerd blijven.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: De Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van twee keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft het laatste nieuws. Die moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld te ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaans leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran. Een tegenreactie op een Iraanse droneaanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Dat was een grove schending van het staakt het vuren, zegt de VS. Iran zegt zelf intussen dat het alweer heeft teruggeslagen, maar meer details zijn daar niet over. Intussen hebben Israël, Libanon en de VS een voorakkoord ondertekend. Dat moet leiden naar een definitief staakt het vuren. Israël geeft de controle in twee gebieden terug aan Zuid-Libanon, maar het blijft wel in het zuiden aanwezig tot Hezbollah zich ontwapent. En nog volleybal. De Belgische volleybalmannen hebben in Polen hun 7e wedstrijd in de Volley Nations League verloren. 1-3 tegen Duitsland. De komende weken zijn er nog 5 wedstrijden. De Red Dragons willen in de top 12 eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 38 graden, aan zee een graad of 28. Vanavond kan het onweren. Morgen nog tot 33 graden. Daarna zakken de maxima naar een graad of 25.
3: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: en dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Azorg wil vanaf oktober 2027 de mug in Gerardsbergen vervangen door een pit. De ziekenhuiscampus blijft wel behouden voor planbare en ambulante zorg, zoals dagchirurgie, revalidatie en consultaties. Het stadsbestuur reageert bezorgd en vraagt om geen onomkeerbare beslissingen te nemen, zolang er geen duidelijk bovenlokaal zorgbeleid is. Volgens burgemeester Fernand van Trimpont moet kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg dicht bij huis gegarandeerd blijven.
3: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Dit is Radio Dendria.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria. De Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van twee keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft het laatste nieuws. Die moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld te ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran. Een tegenreactie op een Iraanse droneaanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Dat was een grove schending van het staakt het vuren, zegt de VS. Iran zegt zelf intussen dat het alweer heeft teruggeslagen, maar meer details zijn daar niet over. Intussen hebben Israël, Libanon en de VS een voorakkoord ondertekend. Dat moet leiden naar een definitief staakt het vuren. Israël geeft de controle in twee gebieden terug aan Zuid-Libanon, maar het blijft wel in het zuiden aanwezig tot Hezbollah zich ontwapent. En nog volleybal. De Belgische volleybalmannen hebben in Polen hun 7e wedstrijd in de Volley Nations League verloren. 1-3 tegen Duitsland. De komende weken zijn er nog 5 wedstrijden. De Red Dragons willen in de top 12 eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 38 graden, aan zee een graad of 28. Vanavond kan het onweren. Morgen nog tot 33 graden. Daarna zakken de maxima naar een graad of 25.
3: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Azorg wil vanaf oktober 2027 de mug in Geraardsbergen vervangen door een pit. De ziekenhuiscampus blijft wel behouden voor planbare en ambulante zorg, zoals dagchirurgie, revalidatie en consultaties. Het stadsbestuur reageert bezorgd en vraagt om geen onomkeerbare beslissingen te nemen, zolang er geen duidelijk bovenlokaal zorgbeleid is. Volgens burgemeester Fernand van Trimpont moet kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg dicht bij huis gegarandeerd blijven.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Decoratie Miseree, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseree maakt van uw huis een echte thuis.
0: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van twee keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft het laatste nieuws. Je moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld te ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaans leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran. Een tegenreactie op een Iraanse droneaanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Dat was een grove schending van het staakt het vuren, zegt de VS. Iran zegt zelf intussen dat het alweer heeft teruggeslagen, maar meer details zijn daar niet over. Intussen hebben Israël, Libanon en de VS een voorakkoord ondertekend. Dat moet leiden naar een definitief staakt het vuren. Israël geeft de controle in twee gebieden terug aan Zuid-Libanon, maar het blijft wel in het zuiden aanwezig tot Hezbollah zich ontwapent. Volleybal. De Belgische volleybalmannen hebben in Polen hun 7e wedstrijd in de Volley Nations League verloren. 1-3 tegen Duitsland. De komende weken zijn er nog 5 wedstrijden. De Red Dragons willen in de top 12 eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 38 graden, aan zee een graad of 28. Vanavond kan het onweren. Morgen nog tot 33 graden. Daarna zakken de maxima naar een graad of 25.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Elektro-de-Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Elektro-de-Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Dit is Radio Dendria.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Jouw smaak, jouw muziek, iedere dag opnieuw. Dit is Radio Dendria.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Het KMI geeft voor het laatst code oranje af voor de hitte. Vanaf morgen gaan we weer naar code geel. Ook de ozonconcentraties zijn vandaag nog hoger dan de Europese drempel, maar normaal zakken de waarden daar morgen weer onder. Aan de kust heeft het vanmorgen al stevig geonweerd. In de Westhoek vielen hagelstenen zo groot als knikkers uit de lucht. Daar is ook de rally van Ieper bezig. De politie waarschuwt toeschouwers daar om niet te gaan schuilen in de verboden zones. Er zijn nu al zeker 920 mensen omgekomen bij de aardbevingen in Venezuela. Vanmorgen zijn wel nog 2 mensen levend van onder het puin gehaald. Maar voor de meesten dringt toch de tijd. Deze moeder wacht op hulp nadat haar 2 kinderen van 2 en 7 wellicht nog onder het puin liggen.
3: Necesitamos ayuda, necesitamos mano, necesitamos pala, pico, todo, todo. Necesitamos sacar a mi familia de ahí, no hemos podido.
2: Vanmorgen was er trouwens nog een zware naschok in het noorden van Venezuela, die had een kracht van 4,7. Zuid-Korea heeft gevechtsvliegtuigen ingezet nadat 10 Chinese en Russische militaire vliegtuigen aan de rand van zijn luchtruim zijn gevlogen. Ze zaten al in de bufferzone waar Zuid-Korea naderende vliegtuigen identificeert om veiligheidsredenen. Dat is niet tegen de internationale regels, maar het is de gewoonte dat militaire vliegtuigen zich in dat gebied normaal zelf kenbaar maken. De Chinese en Russische vliegtuigen hebben die zone wel snel weer verlaten, maar het toont aan dat er militaire spanningen zijn in de regio. En de Zone moet komend seizoen zeker 85% van zijn rechtengeld betalen aan de Pro League. Dat is een tussentijds oordeel van het arbitragebureau. De Zone had zelf 60% voorgesteld. Het streamplatform vond eerst geen deal met telecomoperatoren om de rechten te delen en wou daarna af van het tv-contract. Maar intussen is er wel een deal. De Zone moet nu dit seizoen 71 miljoen euro betalen in plaats van de afgesproken 84 miljoen. Het is dus ook vandaag erg warm, tot 38 graden zelfs. Aan zee een stuk minder. Vanavond weer kans op buien en onweer. Ook morgen nog warm met een graad of 30. Daarna stilaan wat minder heet met temperaturen halfweg de 20 graden.
1: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Prince en I Would Die For You. Het is iets na 12 uur. Wat fijn dat jullie terugluisteren naar Radio Dendria. Het hoofd die is bijna achter de rug, maar het wordt nog even puffen en zweten vandaag. Vergeet dus niet voldoende water te drinken en af en toe de schaduw op te zoeken. De komende 2 uur zorg ik voor de leukste muziek, interessante weetjes, tips en evenementen uit de streek. Goedemiddag!

Ja, dat is nu een vraag waar ik niet ga op antwoorden. Do you think I'm sexy? Van Rod Stewart. Vanavond is het feest in het Karrewiel in Hemelveerdegem. Vanaf 7 uur gaan de deuren open en vanaf 9 uur vanavond geniet je van een gezellige kermisavond met live optredens van Ambidance, Thomas Julian, Gary Hagger en Danny Diego. De inkom bedraagt 10 euro, maar je krijgt er ook een drankkaart bij ter waarde van 10 euro. Het gaat allemaal door in het Karrewiel in de Triepstraat in Hemelveerdegem. Nu al een voorsmaakje om jullie even op te warmen. Hier is Gary Hagger. En ja, als die zon verschijnt, dan is het heel warm.

Club. Op woensdag 1 juli is er een gezellig gezinsfestival in het Abdijpark van Gerardsbergen. Vanaf 14:45 in de namiddag kunnen de allerkleinsten genieten van het theaterspel Donsje onder Rondje, gevolgd door Ridder Rosalie om 15:30. Om 17:00 dan is er een muzikaal nostalgisch optreden met de bekendste kinderliedjes voor jong en oud. En doorlopend zijn er food en drinks en ook nog een motorkeuken, spelmateriaal van de uitleenbank en zorgt CC Jazzband voor extra sfeer. Een leuke namiddag dus voor het hele gezin. En daarna kan je nog blijven genieten van muziek in het park, maar daar straks meer over na deze.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Azorg wil vanaf oktober 2027 de mug in Geraardsbergen vervangen door een pit. De ziekenhuiscampus blijft wel behouden voor planbare en ambulante zorg, zoals dagchirurgie, revalidatie en consultaties. Het stadsbestuur reageert bezorgd en vraagt om geen onomkeerbare beslissingen te nemen zolang er geen duidelijk bovenlokaal zorgbeleid is. Volgens burgemeester Fernand van Trimpont moet kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg dicht bij huis gegarandeerd blijven.

Axel Red en Ma Prière. Woensdag 1 juli, dan wist je al dat die kindernamiddag doorging, maar ook muziek in het park gaat van start in het Abdijpark aan het Koetshuis in Geraardsbergen. Vanaf 19:30 s'avonds warmt de lokale band Room Divider het publiek op. En om 21:15 neemt Top Guns met Sean Dond het podium over met een spetterende show vol legendarische jaren 80 hits. De toegang die is helemaal gratis. Dus neem je vrienden mee en geniet van een heerlijke zomeravond vol muziek en sfeer in het park van Geraardsbergen. En nu gaan we genieten van Julio Iglesias en Quiere Me Mucho. Quiere.

vlinders in haar buik van Niels de Stadsbader. Een ode aan de sterrenkindjes en een grote steun voor ouders die te maken gekregen hebben met een afgebroken zwangerschap of het verlies van een doodgeboren kind. En dan nu terug wat info wat je allemaal kan gaan doen. Want op zondag 5 juli organiseert Provinciaal Domein de Gavers in Gerardsbergen opnieuw de speelgoedbeurs en rommelmarkt. Vanaf 1 tot 6 kan je gratis snuisteren tussen tal van tweedehands spullen op de feestweide. En langs de watersportzone. Er is bovendien een leuke straatanimatie. En je kan je bezoek perfect combineren met een dagje strand. Of het waterpark, of het haversbad, minigolf of een tochtje op het water. Dus heel veel te beleven daar in de Gavers in Onkerzee. No!

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.

Ride in the Night en geef mij maar die nachten, die zijn minder warm. En volgens weervrouw en klimaatexperte Jill Peters wordt die aanhoudende hitte geen uitzondering meer, maar het gevolg van een klimaatverstoring. En ze waarschuwt dat de hittegolven vaker langer en intensiever zullen worden. Ze roept dus ook iedereen op om zich voor te bereiden en oplossingen te zoeken, zowel thuis als op het werk. Hoewel de volgende week tijdelijk koelere temperaturen worden verwacht, benadrukt ze dat nieuwe hittegolven onvermijdelijk zijn. En ze wil dan ook meer individuele als maatschappelijke maatregelen om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverstoring. Ja, enfin, het is warm. Laat het daarbij houden. Het is snikheet. We hebben het gehad. Enfin, ik toch. Ik heb het volledig gehad met die warmte. En ik kijk al uit naar die koelere temperaturen de aankomende week. Ja, the best is yet to come. Hier is Nova Star.

Madonna en Holiday. En voor de meesten is die Holiday al van start gegaan. De proclamaties zijn achter de rug, nog 2 dagjes school. En dan is het volledig gedaan. Dus ik zou zeggen, geniet van die welverdiende vakantie aan die leerkrachten en leerlingen. En nu een beetje genieten, want we zijn halverwege met Suzanne en Freek. Tot zo na 1 uur.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Het KMI geeft voor het laatst code oranje af voor de hitte. Vanaf morgen gaan we weer naar code geel. Ook de ozonconcentraties zijn vandaag nog hoger dan de Europese drempel, maar normaal zakken de waarden daar morgen weer onder. Aan de kust heeft het vanmorgen al stevig geonweerd. In de Westhoek vielen hagelstenen zo groot als knikkers uit de lucht. Daar is ook de rally van Ieper bezig. De politie waarschuwt toeschouwers daar om niet te gaan schuilen in de verboden zones. Er zijn nu al zeker 920 mensen omgekomen bij de aardbevingen in Venezuela. Vanmorgen zijn wel nog twee mensen levend van onder het puin gehaald. Maar voor de meesten dringt toch de tijd. Deze moeder wacht op hulp nadat haar twee kinderen van 2 en 7 wellicht nog onder het puin liggen.
4: Necesitamos ayuda, necesitamos mano, necesitamos pala, pico, todo, todo. Necesitamos sacar a mi familia de ahí, no hemos podido.
3: Vanmorgen was er trouwens nog een zware naschok in het noorden van Venezuela, die had een kracht van 4,7. Zuid-Korea heeft gevechtsvliegtuigen ingezet nadat 10 Chinese en Russische militaire vliegtuigen aan de rand van zijn luchtruim zijn gevlogen. Ze zaten al in de bufferzone waar Zuid-Korea naderende vliegtuigen identificeert om veiligheidsredenen. Dat is niet tegen de internationale regels, maar het is de gewoonte dat militaire vliegtuigen zich in dat gebied normaal zelf kenbaar maken. De Chinese en Russische vliegtuigen hebben die zone wel snel weer verlaten, maar het toont aan dat er militaire spanningen zijn in de regio. En de Zone moet komend seizoen zeker 85% van zijn rechtengeld betalen aan de Pro League. Dat is een tussentijds oordeel van het arbitragebureau. De Zone had zelf 60% voorgesteld. Het streamplatform vond eerst geen deal met telecomoperatoren om de rechten te delen en wou daarna af van het tv-contract. Maar intussen is er wel een deal. De Zone moet nu dit seizoen 71 miljoen euro betalen in plaats van de afgesproken 84 miljoen. Het is dus ook vandaag erg warm, tot 38 graden zelfs. Aan zee een stuk minder. Vanavond weer kans op buien en onweer. Ook morgen nog warm met een graad of 30. Daarna stilaan wat minder heet met temperaturen halfweg de 20 graden.
1: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek. Renata.

Day the Night van James Blunt. Het is nog altijd snikheet, maar we laten de warmte de sfeer niet bederven. Hopelijk zit jij ergens lekker koel met een verfrissend drankje binnen handbereik. En wij zijn klaar, alvast ik ben klaar, voor het laatste uurtje van Casa Renata. En dat vullen we natuurlijk terug met de leukste muziek, leuke weetjes en tips voor de komende dagen. Zet je radio een tikkeltje luider en geniet van dit laatste uur. Goedemiddag. Lady.

Crowded House and Don't Dream It's Over. En het is zeker hier nog niet over bij Radio Dendria. 7 op 7, 24 op 24. Alleen de beste muziek. Jouw smaak, jouw muziek. Celine Hermans die staat vanaf maandag terug op de planken. Enkele weken na het overlijden van haar moeder Margriet Hermans. Op social media laat ze weten dat muziek haar helpt om troost te vinden en emoties een plaats te geven. We gaan ze nog een keertje draaien. Hier is Celine Hermans, Jij.

The Beatles and Gone By Me Love. Vrijdag 3 juli wordt de Markt van Geraardsbergen the place to be, want dan is er terug Apéro Beats. Van 6 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts kan je genieten van een gezellige aperitiefsfeer en de beste dansmuziek. Achter de draaitafels staan DJ Touloun, Jay Baker en ook nog DJ Wes, die zorgen voor de zomerbeat en een sfeervolle avond. De toegang die is volledig gratis. En nu nog wat muziek bij Radio Dendria met Inker en Hamilton en Poetry in Motion.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Jouw smaak, jouw muziek. Dit is Radio Dendria.

Tot zover Billy Ocean. Heb je zin in een gezellige zomerwandeling? Wel, dan heb ik je heel goed nieuws. Op donderdag 9 juli organiseert Ferm Moerbeke Atenbeke een gezellige snuikeltour. Tijdens de wandeling van 6 à 7 kilometer geniet je onderweg van lekkere proevertjes, snoepjes en verfrissende drankjes. Het vertrek is aan de refter van het Sint-Catharina College in Moerbeke om 6 uur 's avonds. Deelname is €5 en het is gratis voor de leden van Ferm. Een ideale avond dus om samen te wandelen, te genieten of gewoon gezellig bij.

en Dancing Queen. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli bruist Hoeverdingen weer van de gezelligheid tijdens de jaarlijkse kermis op de parking naast de kerk. Op zaterdag staan onder meer een rommelmarkt, een begeleide Hoeverdingenwandeling, dat is met of zonder hondje, country en inline dance en een dansavond met DJ op het programma. En zondag is er een oldtimer rondrit, de auto, moto en tractorweiding, optredens van Nico en Mark en Jan. En als hoogtepunt de 52e gouden mattentaartenworp. Doorlopend zorgt er een DJ voor de muzikale sfeer. En iedereen is van harte welkom in Hoeverdingen voor het kermis.

Live It All van Lost Frequencies. Vrijdag 17 juli wordt het een sfeervolle zomeravond in Jeugdhuis Hazlut in Op Hasselt. Vanaf 7 uur 's avonds ben je daar welkom. En om 8 uur zorgt de fanfare met muziek door het leven voor een gratis openluchtconcert op de vernieuwde koer. En vanaf 10 uur...

Willy Sommers en die voelt zich goed vandaag. Ik een beetje minder. Enfin. Vandaag vindt in Vianen de derde editie van de Ambachtenmarkt plaats. Viamarkt. En dat begint zo dadelijk vanaf 14:00 tot 18:00. En je kan er kennis maken met zo'n 60 standhouders, lokale ambachten en heerlijke foodtrucks. En voor de kinderen is er animatie. Van 17:30 deze avond zorgen Ageless Coverband en Albino Zebra voor live muziek. En de toegang is gratis. Ook Radio Dendria gaat daar zo dadelijk live deze namiddag. En langs deze weg wil ik al die collega's bedanken en heel veel succes toewensen straks. Ik zal er niet bij zijn, maar in gedachten wel. Dus ik zou zeggen, maak er daar een fijne namiddag en avond van. En wat mij betreft, graag tot morgen of volgende week. Hier of daar ergens. Of gewoon bij Radio Dendria. Nog een leuke namiddag en tot dan. Daar.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Het KMI geeft voor het laatst code oranje af voor de hitte. Vanaf morgen gaan we weer naar code geel. Ook de ozonconcentraties zijn vandaag nog hoger dan de Europese drempel, maar normaal zakken de waarden daar morgen weer onder. Aan de kust heeft het vanmorgen al stevig geonweerd. In de Westhoek vielen hagelstenen zo groot als knikkers uit de lucht. Daar is ook de rally van Ieper bezig. De politie waarschuwt toeschouwers daar om niet te gaan schuilen in de verboden zones. Er zijn nu al zeker 920 mensen omgekomen bij de aardbevingen in Venezuela. Vanmorgen zijn wel nog twee mensen levend van onder het puin gehaald. Maar voor de meeste dringt toch de tijd. Deze moeder wacht op hulp nadat haar twee kinderen van 2 en 7 wellicht nog onder het puin liggen.
3: Necesitamos ayuda, necesitamos mano, necesitamos pala, pico, todo, todo. Necesitamos sacar a mi familia de ahí, no hemos podido.
2: Vanmorgen was er trouwens nog een zware naschok in het noorden van Venezuela, die had een kracht van 4,7. Zuid-Korea heeft gevechtsvliegtuigen ingezet nadat 10 Chinese en Russische militaire vliegtuigen aan de rand van zijn luchtruim zijn gevlogen. Ze zaten al in de bufferzone waar Zuid-Korea naderende vliegtuigen identificeert om veiligheidsredenen. Dat is niet tegen de internationale regels, maar het is de gewoonte dat militaire vliegtuigen zich in dat gebied normaal zelf kenbaar maken. De Chinese en Russische vliegtuigen hebben die zone wel snel weer verlaten, maar het toont aan dat er militaire spanningen zijn in de regio. En de Zone moet komend seizoen zeker 85% van zijn rechtengeld betalen aan de Pro League. Dat is een tussentijds oordeel van het arbitragebureau. De Zone had zelf 60% voorgesteld. Het streamplatform vond eerst geen deal met telecomoperatoren om de rechten te delen en wou daarna af van het tv-contract. Maar intussen is er wel een deal. De Zone moet nu dit seizoen 71 miljoen euro betalen in plaats van de afgesproken 84 miljoen. Het is dus ook vandaag erg warm, tot 38 graden zelfs. Aan zee een stuk minder. Vanavond weer kans op buien en onweer. Ook morgen nog warm met een graad of 30. Daarna stilaan wat minder heet met temperaturen halfweg de 20 graden.
1: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Geef Michael Bolton maar eens ongelijk. Love is a wonderful thing. En live buiten komen is ook fantastisch. We zijn het namelijk aan het doen op de Viamarkt in Vianen. De bezoekersaantallen die liggen nog een beetje aan de lage kant. Maar ik zie toch al wat mensen toekomen. Mannekes, het is echt de moeite. Ik heb zelf wel eens een tour gedaan. Hier loopt een smid rond. Jawel, dat bestaat nog. Mensen die kaarsen maken, mensen die etherische oliën maken van lavendel. Die mensen heeft dat allemaal proberen uit te leggen, maar ik heb het eerlijk gezegd niet goed begrepen. Enfin, ik kan u maar één tip geven. Kom het gewoon zelf eens bekijken. Kom het gewoon zelf eens zien en dan gaat het rap genoeg doorhebben. Nu moet ik schuiver B openzetten. Ik moet op een knopje duwen om een plaat te starten. En die plaat heet Don't Lose My Number, Phil Collins. Hoppla.

beter kunnen. A Wonderful Life. Dat is waarom dat jij hier rondloopt. En hier rondlopen is echt wel de moeite waard. Ik heb nog niet alles genoemd. Ik ga proberen om alles even op te noemen, maar het is echt wel behoorlijk veel. Enfin, de enigste raad dat ik u kan geven, kom gewoon zelf eens kijken. Je komt mij tegen, je komt de Jan tegen, onze technieker. Ta, onze voorzitter, die loopt hier ook rond. Je kunt ook altijd een praatje mee maken. En nu is tijd na het plaatje, tijd voor een praatje. Nee, sorry, plaatje, dat moest het zijn. Amai, ik ben mijn klus kwijt. 3, 2, 1, komt-ie, Barbara Dex.

favoriete liedje van ons, Renata. Lily Allen en FU. Ik ga het niet volledig uitspreken, want er luisteren misschien wel kinderen mee. En mama's en papa's vinden dat misschien niet zo leuk. Voor de mama's en de papa's met kindjes, er is hier ook voor de kinderen het een en ander te beleven. Als ik hier rechts van mij kijk, ja, de andere links, Bjorn, dan zie ik daar een heel fijn kraam waar je kan eentjes vissen. Je kan daar een speelgoedje winnen. Er staat ook een klein snoepkraampje bij. Dus voor de hongerige kindjes, is er ook wel een en ander te beleven. Ik kijk even naar de andere kant en daar zie ik een fantastisch mooi springkasteel staan. Het is misschien warm, maar die kleine mannen die trekken er daar eigenlijk niet veel van aan. We gaan het nog een klein beetje warmer maken. Ja, het is nog niet warm genoeg natuurlijk. Hè. We gaan er tegen smijten. Midnight Oil, Beds Are Burning. We zingen hem allemaal mee. Dat is dan nu al op deze route. Voilà, die heeft nu al een micro aan. Hier gaan we. Hebla.

0: Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Het streeknieuws.
2: Azorg wil vanaf oktober 2027 de mug in Geraardsbergen vervangen door een pit. De ziekenhuiscampus blijft wel behouden voor planbare en ambulante zorg, zoals dagchirurgie, revalidatie en consultaties. Het stadsbestuur reageert bezorgd en vraagt om geen onomkeerbare beslissingen te nemen, zolang er geen duidelijk bovenlokaal zorgbeleid is. Volgens burgemeester Fernand van Trimpont moet kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg dicht bij huis gegarandeerd blijven.

ja, oei, dat is iets rapper gedaan. Iets rapper gedaan dan ik gedacht had. We staan hier nog steeds live op de Viamarkt in Vianen, waar het volk stilaan begint toe te stromen. Voor de foodies onder ons, het schijnt dat je hier ook behoorlijk lekker kunt eten. Ik heb hier een, breidelhambroodjes. Dat ga ik straks eens proberen. Pasta ziet er ook wel altijd behoorlijk lekker uit. Een hamburgerkraam mag uiteraard niet ontbreken. À la Belge, kom à la Belge, zei mijn grootvader altijd. Ons Renata, die missen we helemaal. Ik ben gewoon van lives met haar te doen en dat geeft altijd wel wat leuk vuurwerk en pingpongen. Maar Renata, we denken hier allemaal aan u. Ik vooral, ik doe gewoon niet anders. Zo simpel is het. Steve, niet jaloux zijn, hè.

Ja, nu zijn we er helemaal klaar voor om er een fantastisch feestje van te maken. Nog tot 6 uur vanavond op de Viamarkt in Vianen. Ik heb een beetje piep en fluit. Beetje lager, beetje stiller. Voilà, ik ga het een beetje stiller zetten, sorry Renata, ik weet het, ik moest het een beetje neerzetten, maar ik heb te veel aan weet in mijn oortjes en dat doet een heel klein beetje pijn. We gaan er verder gewoon nog een beetje gas op geven. Ik ga gewoon het volgende hier al helemaal klaarzetten, speciaal voor jullie. Mannetjes, kom een keer af, kom een keer praatje maken, kom een glas drinken, ik heb dorst.

1. Ja, we zijn live. Dat ging even mis. Mijn excuses, lieve vrienden. We gaan er gewoon een ander plaatje tegenaan gooien. Kijk, 3, 2, 1. We gaan dat hier gewoon klaarzetten. Hè. Hopla.

0: beslissing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Ja, You're My Angel. En plotseling zei Shaggy, ik doe niet meer mee, want het is blijkbaar ook voor die plaat gewoon veel te warm. Het schijnt, ik heb het net gelezen op de VRT, dat dat warme weer... Ja, Patricia, ik zie je kijken, maar dat warme weer maakt ons blijkbaar een beetje dommer. Ja, onze hersenen kunnen het blijkbaar niet aan. Gaar gekookt, helemaal klaar gekookt. Nou ja, ik ga het in elk geval niet aan mijn hart laten komen. Ik maak het gewoon verder nog een beetje gezellig. En één ding is daarbij heel belangrijk. Begrijp mij alsjeblieft niet verkeerd. The Pretenders, don't get me wrong, hè, bla.

absoluut niet verkeerd begrijpen. Ik in elk geval niet. We naderen zo stilaan de klok van 3, dus het is even tijd voor een beetje nieuws. Maar we gaan er eerst nog wat muziek tegenaan smijten. Als dat hier allemaal een beetje meevoelt, zijn we nu vertrokken. Hopla.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Het KMI geeft voor het laatst code oranje af voor de hitte. Vanaf morgen gaan we weer naar code geel. Ook de ozonconcentraties zijn vandaag nog hoger dan de Europese drempel, maar normaal zakken de waarden daar morgen weer onder. Aan de kust heeft het vanmorgen al stevig geonweerd. In de Westhoek vielen hagelstenen zo groot als knikkers uit de lucht. Daar is ook de rally van Ieper bezig. De politie waarschuwt toeschouwers daar om niet te gaan schuilen in de verboden zones. Er zijn nu al zeker 920 mensen omgekomen bij de aardbevingen in Venezuela. Vanmorgen zijn wel nog twee mensen levend van onder het puin gehaald. Maar voor de meesten dringt toch de tijd. Deze moeder wacht op hulp nadat haar twee kinderen van 2 en 7 wellicht nog onder het puin liggen.
4: Necesitamos ayuda, necesitamos mano, necesitamos pala, pico, todo, todo. Necesitamos sacar a mi familia de ahí, no hemos podido.
3: Vanmorgen was er trouwens nog een zware naschok in het noorden van Venezuela, die had een kracht van 4,7. Zuid-Korea heeft gevechtsvliegtuigen ingezet nadat 10 Chinese en Russische militaire vliegtuigen aan de rand van zijn luchtruim zijn gevlogen. Ze zaten al in de bufferzone waar Zuid-Korea naderende vliegtuigen identificeert om veiligheidsredenen. Dat is niet tegen de internationale regels, maar het is de gewoonte dat militaire vliegtuigen zich in dat gebied normaal zelf kenbaar maken. De Chinese en Russische vliegtuigen hebben die zone wel snel weer verlaten, maar het toont aan dat er militaire spanningen zijn in de regio. En de Zone moet komend seizoen zeker 85% van zijn rechtengeld betalen aan de Pro League. Dat is een tussentijds oordeel van het arbitragebureau. De Zone had zelf 60% voorgesteld. Het streamplatform vond eerst geen deal met telecomoperatoren om de rechten te delen en wou daarna af van het tv-contract. Maar intussen is er wel een deal. De Zone moet nu dit seizoen 71 miljoen euro betalen in plaats van de afgesproken 84 miljoen. Het is dus ook vandaag erg warm, tot 38 graden zelfs. Aan zee een stuk minder. Vanavond weer kans op buien en onweer. Ook morgen nog warm met een graad of 30. Daarna stilaan wat minder heet met temperaturen halfweg de 20 graden.
2: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek. Björn Huwaert.

Oh, Mark, voor alle duidelijkheid, dat liedje gaat dus niet over asperges. De titel van het liedje is Spacer. En ik denk dat ze zingt Aspacer en dus niet asperges. Mark heeft honger volgens mij en heeft al een koud schoteltje naar binnen gewerkt, wist hij te vertellen. Dus zoveel honger kan onze goede vriend Mark niet hebben. Feestje van de morgen, het was behoorlijk in orde. 5-1, gewone Nieuw-Zeeland. Even aan de kant schuiven. Ik heb er eerlijk gezegd niets van gezien. Ik lag nog vrolijk in mijn bed. Afhaas, wat ik zal de herhaling straks maar even bekijken. Maar ondertussen doen we hier nog even lekker voort op de Viamarkt in Vianen. Ik ga mij straks een lekker... Ik denk een hamburgerken of zo van pastakken. Wat denkt het dat? Wat gaan we eten straks? Je weet het niet. Kan ik erover nadenken? Ondertussen gaan we gewoon nog een beetje muziek tegenaan gooien. En nog altijd vele groetjes aan Renata. Ik weet dat je luistert. We doen ons best.

Got a Good Thing Coming. Het was denk ik een van zijn allereerste hits. Ik weet niet van welk programma we die kennen. Op VTM was het nu Idol of So You Think You Can Sing of zoiets. Ik weet het eigenlijk allemaal niet meer. Het is wel al even geleden en onze Udo die draait toch al redelijk lang mee. En die mensen die doet dat eigenlijk behoorlijk goed. Ik zou hem eigenlijk wel eens live willen zien. Als je iets live wilt zien, welkom gewoon naar Vianen Via Markt, want wij zijn daar live. Wij staan daar snoep te verkopen. De Jan is hier. Ons Patricia is hier. Het is hier heel gezellig. Ook een beetje warm. Maar we maken er gewoon een feestje van. Voortdoen. Meer is dat niet.

0: Ja, ik heb hier ondertussen een behoorlijk hoog bezoek bij mij. Ik denk dat mensen zijn die heel graag drinken. Hallo.
1: Goedemiddag, ik ben Tom van Le Goût du Vin uit Leuven en wij komen speciaal naar Gerardsbergen bij Prescado Franks om samen met Anne-Sophie uit Saint-Emilion wijnen uit Saint-Emilion en Bordeaux te laten proeven.
0: Aha, klinkt lekker, maar alcohol en dit weer, dat gaat misschien niet altijd zo goed samen, maar een klein beetje proeven, dat zal wel lukken. Hè?
1: Dat zal zeker en vast lukken, het zijn geweldige wijnen tussen 6 en 30 euro. Heel mooi qua prijskwaliteit en voor dit weer geweldige rosé en witte wijntjes, maar ook de topwijnen uit Saint-Emilion zijn aanwezig.
0: Ja, Saint-Emilion, dat kennen we natuurlijk allemaal. Hè. Toch een van de bekendere.
1: Het doet wijnen. Dromen niet waar, het doet dromen.
0: Toch een heel klein beetje. Ik denk dan spontaan aan het zuiden van Frankrijk en het strand, maar bij ons, dat is dan weer een ander verhaal. Nu, wijn, dat is natuurlijk een heel specifiek product, dat is iets heel speciaal. Wat maakt die wijn van jullie, zeg maar, beter dan die van de Colruyt of de Aldi, ik zal nu maar iets zeggen.
1: Wel, het grote voordeel is dat je deze wijnen en direct kunt kopen vanuit Saint-Emilion via Prescado. Dus het is geen, er zitten geen tussenpersonen tussen, dus dat wil zeggen dat de prijs en de kwaliteit geweldig zijn. En ja, ze zitten eigenlijk gesitueerd heel dicht bij de topdomeinen van Cheval Blanc en Figeac. Dus dat betekent dat de kwaliteit er absoluut is.
0: Dus als ik het goed begrijp, jij komt uit Leuven om mensen hier wijn te laten proeven. En als ik het dan goed begrepen heb, kunnen ze bij het winkeltje hier, Franks heet het, als ik het goed begrijp.
1: Ja, het is Prescado Franks die deze wijnen tot 5:30 aanbiedt.
0: Ah, je kunt ze alleen maar vandaag kopen, niet morgen.
1: Je kunt ze later ook aankopen, maar je kunt ze alleen vandaag proeven. Tenzij dat Albert zegt dat je het nog later kunt proeven ook. Albert zegt dat je nog later kunt proeven ook, dus je kunt nog later proeven.
0: Dan mag Albert
1: maar
0: zelf
1: de vertegenwoordigster uit Saint-Emilion is hier vandaag tot 5:30.
0: Dan mag Albert zelf niet te veel proeven natuurlijk, want ik zie hem al kijken. Nee, ik ben daar juist al eens in het winkeltje geweest om zelf wat dingen te halen. En inderdaad, ik was er echt wel verwonderd voor zo'n dorpswinkeltje te zijn. Is dat eigenlijk wel behoorlijk goed voorzien om te doen wat dat meneer hier juist komt uitleggen. Dus als je dorst hebt of een keer wilt proeven van een fantastische Saint-Emilion, je krijgt hier de uitleg van de juffrouw Anne-Sophie, die speciaal is komen overgevlogen met een privéjet van Saint-Emilion om dat hier allemaal een keer uit te leggen. Er is maar één probleem aan ons Anne-Sophie. Die verstaat geen Nederlands, want die komt uit Frankrijk en ze spreken dat daar niet aan Nederlands. Donc, cette affaire en français. Het is in het Frans te doen, maar het zal denk ik wel lukken, want ik zie ze allemaal lachen. Met andere woorden, we zijn hier nog tot 6:00, maar wijnproeven, dat kun je gewoon komen doen. Kom dus binnen, kom dus af. Nog één vraagje. Plaatje. Ik wil voor u een plaatje draaien.
1: Oela. Een plaatje draaien voor mij, wat ik zou zeggen voor Anne-Sophie. Moet je een plaatje draaien? Anne van Clouseau misschien?
0: Ah wel, dat gaan we een keer speciaal tegen smijten.
1: Voilà.
0: Daar gaan we. Ik ga u danken voor uw tijd. Ik wens u heel veel succes met alles wat u doet en niet doet. En dan zullen we elkaar straks nog wel een keer spreken. Ça va?
1: Voilà, laat maar komen de mensen.
0: Tot later.
1: Dank u.

0: Ja, dat moet haar ferm plezant zijn. UB40 in Kingston Town. Hij mag mij altijd wel eens meepakken. Ik ben ondertussen bij onze goede vriend van de Santé Million bij Franks is gaan proeven. En amai, inderdaad, hij is wel belachelijk lekker. En eigenlijk vallen die prijzen ook wel dik mee. Ik zou er nu wel niet mee overdrijven met dit weer. Want, zoals gezegd, alcohol en warmte, dat gaat nu echt niet samen.
1: Jouw smaak, jouw... Radio Dendria.

begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: Jelly Roll is behoorlijk bescheiden, vindt zichzelf behoorlijk goed. Hij heeft misschien nog gelijk ook, want het is wel een prachtige song om even mee te nemen op deze, ik zal zeggen, bewolkte zaterdagnamiddag, maar helaas geen wolkje te bespeuren. Integendeel, de temperaturen die stijgen hier met de minuut. Maar laat dat vooral de pret niet bederven, want als je het warm hebt, wel, dat kraam hier naast ons, die mannen hebben ze van die kleine ventilatorkes mee, of van die kleine waaiertjes. Ventilatorkes is misschien wat properder gezegd. 3, 2, 1. Voilà. Is dat zo beter? Dat is zoveel beter. Wat heb ik hier voor jullie klaarstaan? Spannend, spannend, spannend. Weet je wat? Ik ga het jullie gewoon lekker zelf laten ontdekken. Voilà, dat is het gemakkelijkste.
1: Dit is Radio Dendria.

0: Ja, zo gaan de mensen ons horen, dat is beter, hè. Oké, dat is goed. Ik sta hier schuin over jullie met onze stand. Wij hebben volledige natuurlijke producten, handgemaakt door mezelf, met ingrediënten van onze eigen kweek. Wij hebben dus in het noorden van Italië een olijfgaard en ik gebruik dus mijn eigen olijfolie om onze zeepen te maken, ook in de shampoobars. En we kweken ook aromatische planten die we zelf destilleren. En de essentiële oliën die eruit komen, die gebruik ik ook in al onze producten.
1: Bon, olijfolie en zeep.
0: Ja.
1: Oh, wacht, dat gaat hier even... Staat hier iets te luid. Aha. Probeer eens. Ja.
0: Ja,
1: dat is
0: okay.
1: Beter. Olijfolie en zeep, leg me dat eens uit.
0: Ja, dus eigenlijk een echte natuurlijke zeep, dat bestaat uit olie. De basis van een echte natuurlijke zeep is een olie die verzeept wordt. En in ons geval is dat olijfolie. De olijfolie die wordt verzeept en die vormt dus een hard stuk. Een harde zeep die je kan gebruiken om je te wassen. En dat is heel voedend en heel verzorgend voor je huid.
1: Dus als ik het goed begrijp, jullie gebruiken vet. Dus ik ga straks een pak solo halen en ik kan daar zeep mee maken, zoiets?
0: Ik weet niet of dat nu dat gaat lukken, want alleen met een pak solo gaat dat niet lukken, vrees ik. Je hebt wel een aantal andere basisproducten nodig en je kan ook zomaar niet alles bij elkaar gieten, want dat is een behoorlijk nauwkeurig werk. Je mag zomaar niet alles bij elkaar gieten.
1: Oké. Ik ga me zebiet een keer wagen aan een stuk olijfzeep, als ik het zo mag noemen. Just 1, 2, 3. De stand kunnen we vinden op de Viamarkt recht over ons, dus je kunt eigenlijk niet goed missen. Nu, stel mensen zijn geïnteresseerd, maar geraken hier niet. Hoe kunnen zij aan jouw zeep en andere zaken geraken?
0: Zij kunnen onze zeepen en onze kaarsen en ook onze basisproducten, de essentiële oliën, terugvinden op onze website. En die is www.olefaccio.com.
1: Voilà, voilà. Karim, nog één vraagje. Ik wil voor u een plaatje spelen. Wat mag ik voor u noteren?
0: Dat mag eigenlijk, als u dat heeft, van een Italiaanse zanger zijn, Jovanotti of Eros Ramazzotti.
1: Die laatste gaan we meepakken.
0: Een plaatje van hebben, onteven welk.
1: Ik zet er hem direct in voor u. Karin, dankjewel voor uw tijd. Veel succes op Viamarkt. En wij gaan gewoon verder met dat feestje hier. Voilà, hup, dat en 3, 2, 1.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: niet stoppen. Gaan we zo niet onmiddellijk doen. Nee, dat gaan we echt niet doen. We gaan gewoon blijven swingen. En ondertussen heb ik alweer hoog bezoek bij mij. Kom er gerust gezellig bij staan. Neem een hoofdtelefoon. Als je een beetje luider wil zetten, kan je daar aan draaien. Ik ben hier net even een flashbriefing van onze voorzitter die mij wist te vertellen. Er komt iemand van de organisatie bij u. Oké, wie bent u, mevrouw?
1: Ik ben Veronique en Pieter die staat naast mij. Wij zijn voor Vianen Viert Verder.
0: Aha, en wat is dat dan precies?
1: Vianen Viert Verder is eigenlijk 3 jaar geleden opgericht. Waarom? Vianen Viert die gingen ermee ophouden na heel veel jaren van organiseren. En wij hebben dat eigenlijk met enkele jonge mensen overgenomen. Omdat wij hier terug leven in het dorp willen brengen. En vooral de mensen ook willen samenbrengen op een leuke manier.
0: Wel, ik denk dat dat vandaag toch wel behoorlijk goed gelukt is. Ik zie de mensen hier rond mij die instemmend knikken en die het plezant maken. Wat staat er voor de rest van de dag nog op het programma?
1: Wij hebben vandaag onder andere, ja, je hebt een ambachtenmarkt waar je kan komen genieten van heel veel mensen die hun kunsten tentoonstellen. En daarnaast hebben wij ook nog 2 groepen, Albino Zebra en Ageless Coverband, die komen optreden. Ik zou zeggen, kom maar af, want wij hebben ook voor schaduw en vernevelaars voorzien dat iedereen goed kan afkoelen.
0: Die bandjes muziek, dat interesseert mij uiteraard enorm. Welke uur beginnen die mannen te spelen?
1: Om 5:30 begint eigenlijk de eerste groep te spelen en dat is Ageless Coverband. We hebben echt gezocht naar groepen die iedereen gaan aanspreken. Een beetje rock van vroeger, misschien ook wel wat moderne muziek, dus iedereen kan zijn dansbenen losgooien.
0: Aha, dat is prachtig. Nu, ik heb al genoeg reclame gemaakt voor Via Marten, ik doe eigenlijk niet anders. Nu is het een keer aan u. Waarom moeten de mensen nu in hun auto stappen en naar hier komen?
1: Eerst en vooral zou ik zeggen voor de uniciteit van de mensen die hier eigenlijk allemaal hun ambachten tentoonstellen. Heel veel mensen van Geraardsbergen en omstreken. Wij hebben heel veel lokale makers en die zijn hier vandaag allemaal samen. Daarnaast zou ik ook zeggen, blijf gewoon niet thuis binnenzitten waar het warm is. Hier is het ook warm, maar we hebben er echt wel een Zuid-Franse sfeer van gemaakt met vernevelaars waar je kunt onderlopen. Foodtrucks eigenlijk, dan nog een keer leuke drankstaandjes waar je kunt. Dus het is echt gezellig kuieren in Geraardsbergen.
0: Ah, wel, ik ben het daar helemaal mee eens, beste Veronique. Bedankt in elk geval voor uw tijd. En bij Franks, ja, daar hebben ze echt wel de boodschap in de fles gezocht, maar ze waren niet alleen, hoort maar.

0: slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Er komen strengere regels voor de import van adoptiehonden en katten uit het buitenland. Vlaams minister Ben Weitz wil misbruiken en malafide importeurs aanpakken die de regels rond dierenwelzijn niet naleven. Vanaf 1 juli volgend jaar moet je een blanco strafblad hebben op vlak van dierenwelzijn als je nog dieren wil importeren. En je moet je laten registreren bij Dierenwelzijn Vlaanderen. En wie dieren importeert, moet ze ook verplicht terugnemen als de adoptie op de een of andere manier niet lukt. Door het warme weer is er een toestroom naar zwemzones in het hele land. In Oost-Vlaanderen vraagt de provincie zelfs om niet meer te komen naar de Ster in Sint-Niklaas, de Gavers in Gerardsbergen en Puienbroek in Wachtebeke. Alles is volzet. In Schaarbeek bij Brussel zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie vond één slachtoffer op straat kort na de feiten. Het andere slachtoffer was zelf al naar het ziekenhuis getrokken. Intussen loopt het onderzoek. In Turkije zijn al bijna 180 mensen aangehouden in de aanloop naar de NAVO-top van volgende week. Aan die top nemen 32 staatshoofden en regeringsleiders deel, ook de Amerikaanse president Trump. Turkije beschuldigt de 180 die nu zijn aangehouden van terrorisme. Onder hen journalisten, advocaten, vakbondsleden, studenten en docenten. In de buurt van de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig gecrashed in een wolkenkrabber. De piloot kwam daarbij om, er zijn ook nog 13 gewonden. De toren is een van de hoogste van de wereld, 109 verdiepingen. Er gaan online beelden rond van de crash, maar de oorzaak is voorlopig onbekend. Het is zonnig, maar hier en daar valt ook wat regen. Het is warm, 38 graden, aan zee tot 26 graden. Ook vannacht nog kans op onweer of regen, het KMI geeft daarvoor code geel. Morgen weer 32 graden, daarna komen er een paar dagen niet warmer dan 25 graden.
3: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.
5: Ja, afzien, dat gaan we doen. Maar de komende dagen niet warmer dan 25 graden. We gaan onze pul moeten bovenhalen. Ik zie het nu al gewoon gebeuren. Ik heb hier een aantal verzoekplaatjes klaarstaan. We gaan beginnen met Eros Ramazzotti. Vind ik zo fantastisch. En als je op de Gavers niet binnen kunt of Domein de Ster, heel simpel. Veronique zegt, kom gewoon naar hier. Hopla.

0: er nu spontaan zin in een carbonara of een gewone spaghetti bolognese? Enfin, ik heb altijd zin om te eten, maar Ramazzotti doet er mij toch altijd wel een heel klein beetje aan denken. Ik heb er ondertussen alweer een fantastisch bezoek aan mijn microfoon. Hier staan twee mensen bij mij. Vertel eens, wie zijn jullie?
1: Hallo, wij zijn van Villa Candu, dagcentrum voor mensen met een beperking. Wij zijn van het OZC hier in Vianen. En wij komen onze spulletjes verkopen op de markt.
0: Oké, ik hoor spulletjes, spelletjes. Wat verkopen jullie dan exact?
1: We hebben allerlei decoratie gemaakt. Vazen uit klei, bloemen uit klei, pakjes, gepersonaliseerde snoeppotten, van alles en nog wat.
0: Amai, amai, amai. Behoorlijk veel werk ingestoken. En hoeveel volk hebben we al gezien vandaag?
1: Tot nu toe is het nog rustig, maar we hopen als het wat afkoelt dat er ook wel meer volk komt.
0: Ja, laat ons inderdaad hopen. Meer volk is altijd welkom, lieve luisteraar, Vianenplein, Vianen-Moerbeke. Wij staan daar nog tot 6 uur. Tot hoe laat blijven jullie?
1: Wij proberen toch zo lang mogelijk te blijven. Dus,
0: iemand zal wel het licht uit doen,
1: ja,
0: zeg het zo.
1: Okay, het is dat, okay. Inderdaad.
0: Je staat hier niet alleen voor de microfoon, je hebt iemand meegebracht. Vertel.
1: Ja, ik heb Michel meegebracht. Dat is een van onze deelnemers uit het dagcentrum. En die komt mij vandaag helpen met het verkopen van onze spullen. Dus,
0: Zie een keer, je hebt hulp ingeschakeld. En Michel die is al naar die microfoon aan het kijken. Dus ik zie hem denken, ik wil iets zeggen. Ah wel, Michel, laat u volledig gaan.
1: Ga maar dichter, bij de micro. Meloen,
2: Miani, Madou, Camille, Palette, Tante Palette, bon Eddy, Palette Eddy, Alik, Ami,
1: ja.
2: Tali,
1: aan iedereen.
2: Ampon, Milam.
0: Voilà, ja. Hij heeft gewoon aan iedereen de groetjes gedaan. Ik denk niet dat hij iemand vergeten heeft. Ik heb zelfs een paar namen 2 keer gehoord, dus die gaan content zijn dat je die zeker niet vergeten bent. Iedereen die ik voor mijn microfoon krijg, die mag van mij een plaatje aanvragen. Wat wil jij horen?
1: Wij willen graag Far From Over van Frank Stallone, alstublieft.
0: Voilà, voilà. Kijk, die staat hier al helemaal klaar geprogrammeerd, speciaal voor jullie. Ik wens jullie nog heel veel succes, lieve mensen. Als je thuis verveelt of je hebt het een beetje warm, kom de crème niet, want ik heb er al een crèmekarsje staan ook. Ik ga dat straks proberen, maar eerst gaan we er eerst Anne tegenaan gooien. Clouseau, ik ga meezingen, maar ik ga wel mijn schuiver toe doen, beloofd.

Voilà, Frank Stallone zingt Far From Over, maar op een bepaald moment was het blijkbaar toch gewoon gedaan. Voilà, zo simpel is dat. Kan er mij iemand alstublieft een crème gaan halen? Daar heb ik nu eigenlijk geweldig veel goestingen. Ik heb hier daar juist iemand zien voorbij wandelen met een bol stracciatella. En als er nu één soort crème is dat ik heel graag eet, dan is dat wel. Dus ik ga er heel goed naar Patricia kijken, heel diep in haar ogen. En wie weet, was het dan toch nog een heel klein beetje good to be. Anyhow, het is hier echt wel heel good to be. De temperaturen vallen mee. Het gezelschap is de max. Ta, die loopt hier rond met haar horen, met haar handen op haar hoofd. Ik weet niet goed waarom, maar het lijkt precies dat ze gestraft is en dat ze in de hoek moet gaan staan. We gaan er gewoon nog wat muziek tegenaan gooien, alsjeblieft.

gaat de wereld niet onmiddellijk doen. Rond ons raast het wereldkampioenschap voetbal woordeloos door. De Ronde van Frankrijk staat voor de deur. Die begint ook ergens in de loop van volgende week. Benieuwd of het Pogacar wordt of misschien toch eindelijk een keer iemand anders. Niks tegen Pogacar, maar het wordt een beetje eentonig, nietwaar? Ta. Jij bent een grote koersfan, ik zie dat nu gezegd. Ah nee, voor de sport moet ik maar onze goede vriend Luc zijn. Die is ook aanwezig. Die komt ons een beetje mentaal ondersteunen. Ik heb hem al uitgenodigd om hier deel te nemen aan de festiviteiten. Aan de microfoon. Maar hij zegt, dat gaat niet. Ja. Kijk, ik kan daar niet veel aan doen. Weet wat ik ga doen? Ik ga hier gewoon mijn ijsje verderop eten, want die stracciatella die Patricia voor mij is gaan halen, gaat hier echt wel redelijk goed binnen en ze begint dat spel hier gewoon te smelten. Dat moet niet, hè. Bon, muziek graag. Dankjewel. Björn Huwaert. Sani, waarom gaat Sani? Ik heb geen muziek. Wacht, hè. Allee, play.

0: Ja, je hebt het misschien gehoord, maar ik was eigenlijk stiekem wel een beetje mee aan het zingen, want ik kan het echt niet laten als ik Simon & Garfunkel hoor met hun Sound of Silence. Ja, dan moet ik wel een heel klein beetje meezingen. Ik heb hier ondertussen alweer iemand voor mijn microfoon gesleurd. Die mens heeft dat gelukkig met volgoesting gedaan. Hallo meneer, wie bent u?
1: Hoi, ik ben Jens van Opgezette Werelden.
0: Oké, Opgezette Werelden. Oei, wat is dat?
1: Wij zetten eigenlijk vlinders en insecten op en zorgen er eigenlijk voor dat die in hun kader of in een stolp, samen met gedroogde bloemen en dergelijke meer, tot een geheel komen, tot een soort kunstwerk komen.
0: Tot een soort kunstwerk. Ik heb u daar juist van alles over vertellen. Ik denk dat dat ook wel interessant kan zijn. Kunstwerk, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: We hebben eigenlijk twee categorieën. Dus voornamelijk gewoon de gedroogde bloemen, de leefwereld, eigenlijk nabootsen waarin dat die vlinders en insecten in de natuur voorkomen. Mm-hmm. En een andere categorie is eigenlijk de meer ludiekere categorie, waarin dat we eigenlijk kevers voornamelijk gaan opzetten. Dat ze bijvoorbeeld aan een naaitafel zitten, of op het toilet zitten, of aan het barbecuen zijn, of op een bankje hand in hand zitten.
0: Dat wil ik wel eens zien. Ik ben mij nu al spontaan aan het inbeelden. Ik ga vanavond alle vliegen die ik tegenkom doodslaan en ik kom ze brengen.
1: Helaas ga ik daar niets mee kunnen doen. Insectensoorten hier bij ons zijn eigenlijk allemaal beschermd. Dus daar gaan we niet aan kunnen beginnen.
0: Wacht eens. Die rotmuggen die mij s'nachts wakker houden en die mijn voeten lek prikken, dat is beschermd?
1: De muggen zelf, voor zover als ik weet, wel. De enige soort die dat momenteel niet beschermd is, zijn de Aziatische hoornaar.
0: Oei. Dat klinkt ook gevaarlijk. Ik ben blij dat ik die s'nachts niet al te veel tegenkom. Voilà, Jens, ik ga eerst en vooral danken voor uw tijd. Ik kom straks uw stand eens bezoeken, want ik heb dat daar net gemist blijkbaar. Jens, iedereen die ik voor mijn microfoon sleur, die mag van mij een plaatje kiezen. Wat wilde jij een keer horen, vriend?
1: Ja. Sinds een dag of twee van Doe Maar.
0: Waarom niet? Ik zat hem hier direct klaar voor u. Jens, ik dank u hartelijk voor tijd en toelichting en ik wens u uiteraard een fantastische zaterdagnamiddag.
1: Dank u wel, voor u ook.
2: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
3: Radio Dendria met het streeknieuws.
4: Azorg wil vanaf oktober 2027 de mug in Geraardbergen vervangen door een pit. De ziekenhuiscampus blijft wel behouden voor planbare en ambulante zorg, zoals dagchirurgie, revalidatie en consultaties. Het stadsbestuur reageert bezorgd en vraagt om geen onomkeerbare beslissingen te nemen, zolang er geen duidelijk bovenlokaal zorgbeleid is. Volgens burgemeester Fernand van Trimpont moet kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg dicht bij huis gegarandeerd blijven.

0: waarom Moonshine? Even vertraging op, excuseer me. De lijn is niet altijd even enthousiast. Onze Luc, hij wil niet meedoen. Hij wil niet meepresenteren, maar ik heb hem hier luchtgitaar zien spelen. Amai, de brokken vlogen er letterlijk gewoon vanaf. Jongens, ik heb een heel belangrijke mededeling, want het komt dichter. Jawel, elke dag een beetje meer. Kerstdag, jawel. Nog 181 dagen en het is weer vandaag. Ja, maar ik zie jullie allemaal lachen. Maar, wat zeggen we altijd? Als het gaat over kerstdag, het gaat rapper zijn als dat we denken. Mijn menu die zit volgende week helemaal in elkaar. Maar ik ga me daar voor de rest niet te veel zorgen in maken, want als ik spreek over eten, dan krijg ik honger. En ik heb eigenlijk altijd honger. Luc, zwaar hè, jong? Ja, hè? Hopla, nog een beetje muziek, zie. Radio
1: Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Vertel mij hoe jouw sterren staan. Ze staan daar helemaal boven hoog in de lucht, maar we kunnen ze op dit moment nog niet echt zien, want daar is het zonnetje net iets te veel voor aanwezig. Maar we gaan ons best doen. Kijk wat dat we nu gaan doen.

3, 2, 1. Nu moet... Maar waar komt hij in doen? Ah ja, ja, ze zijn hier ondertussen al de muziekinstallatie aan het testen voor het optreden van straks. Binnen een klein half uurtje of een dik half uur, dikke drie kwartier zelfs, beginnen die mannen eraan. En dan gaan we daar gewoon met z'n allen lekker mee van genieten. Ik zou zeggen, mannetjes, als je nog geen plannen hebt vanavond, zet die een biefstuk friet aan de kant. Het is daar veel te warm voor. En kom gewoon naar hier. Zo simpel is het. Voilà, ze, hoppa.

0: Ja, wie gaat er gala redden op zo'n dag als vandaag? Dat is niet altijd even simpel. Ik heb er in elk geval niet echt de courage voor of de inspiratie. Misschien onze Jan, die kan dat, de sterke man, die bijer, die kan gewoon simpelweg alles. Zo simpel is dat. Ik heb hier ondertussen achter mij al een paar soundchecks gehoord van onze coverbands die aan het warm spelen zijn en die aan het oefenen zijn om er straks het allerbeste van te maken. Jongens, voor zij die het nog niet weten wat te doen vanavond, kom gewoon naar hier en maak het super gezellig.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis. Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Geraardsbergen.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Er komen strengere regels voor de import van adoptiehonden en katten uit het buitenland. Vlaams minister Ben Weitz wil misbruiken en malafide importeurs aanpakken die de regels rond dierenwelzijn niet naleven. Vanaf 1 juli volgend jaar moet je een blanco strafblad hebben op vlak van dierenwelzijn als je nog dieren wil importeren. En je moet je laten registreren bij Dierenwelzijn Vlaanderen. En wie dieren importeert, moet ze ook verplicht terugnemen als de adoptie op de een of andere manier niet lukt. Door het warme weer is er een toestroom naar zwemzones in het hele land. In Oost-Vlaanderen vraagt de provincie zelfs om niet meer te komen naar de Ster in Sint-Niklaas, de Gavers in Geraardsbergen en Puijbroek in Wachtebeke. Alles is volzet. In Schaarbeek bij Brussel zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie vond één slachtoffer op straat kort na de feiten. Het andere slachtoffer was zelf al naar het ziekenhuis getrokken. Intussen loopt het onderzoek. In Turkije zijn al bijna 180 mensen aangehouden in de aanloop naar de NAVO-top van volgende week. Aan die top nemen 32 staatshoofden en regeringsleiders deel, ook de Amerikaanse president Trump. Turkije beschuldigt de 180 die nu zijn aangehouden van terrorisme. Onder hen journalisten, advocaten, vakbondsleden, studenten en docenten. In de buurt van de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig gecrashed in een wolkenkrabber. De piloot kwam daarbij om, er zijn ook nog 13 gewonden. De toren is een van de hoogste van de wereld, 109 verdiepingen. Er gaan online beelden rond van de crash, maar de oorzaak is voorlopig onbekend. Het is zonnig, maar hier en daar valt ook wat regen. Het is warm, 38 graden, aan zee tot 26 graden. Ook vannacht nog kans op onweer of regen, het KMI geeft daarvoor code geel. Morgen weer 32 graden, daarna komen er een paar dagen niet warmer dan 25 graden.
5: Dit is Radio Dendria.
6: De Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Voilà. En speciaal voor de laatste, laat ik hem altijd helemaal uitspelen. Speciaal voor jullie. Ondertussen blijft de soundcheck hier volle gang gaan. Het volk begint hier stilaan ook toe te stromen. En wij gaan er gewoon lekker verder een feestje van maken. Zoals je dacht van ons gewoon bent. Veel meer complimenten moet ik daar niet aan vuil maken. Black and White staat klaar. Three dog night. Een hond, dat is een nacht met drie honden. Amai, dat is veel.

0: Waterboys met Hole of the Moon. Ik heb Luc hier ondertussen een ander instrument zien uitvinden. Luchtsaxofoon, jawel, ik heb hem moeten zien geven, gas geven. Amai. De mensen stonden kilometers in het rond en bleven maar kijken. Ondertussen, je hoort het misschien op de achtergrond, de soundcheck van onze coverband. Die gaat volop verder. En wij gaan gewoon dat feestje nog een stukje harder laten gaan. Een van mijn favoriete platen toen ik nog een klein mannetje was. Future Breeze met Why Don't You Dance With Me. Kom, dansen met mij. Hopla.
1: My love will surround you.

0: Voilà, ik heb me daar eens helemaal niks van aangetrokken. Ik heb niet gevraagd waarom dans je niet met mij. Ik heb het gewoon zelf gedaan, punt. Wat je zelf doet, dat kun je meestal beter. Etta, voilà, bam. Die geeft me al gelijk. Ondertussen, soundcheck, u hoort het misschien op de achtergrond. Die mannen blijven gewoon gas geven. Wel, we gaan dat gewoon ook blijven doen. Heel simpel, heel simpel. 3, 2, 1, komt ie.
1: Björn Huwaard.
2: Ah, hey, ik heb hem gezien, hè. Radio

0: Radio Dendria.
1: Ja, ondertussen alweer hoog bezoek van een sympathieke jonge dame. Ze heeft mij van alles uitgelegd. Het ging over stenen, over lederwaren en ja, behoorlijk veel eigenlijk. Alles bij elkaar. Weet je wat? Ik ga het daar gewoon zelf laten uitleggen. Dag Rani.
2: Hallo.
1: Voilà. Blij dat je even tijd maakt om tot hier te komen, want je hebt een behoorlijk drukke dag achter de rug, want jullie doen behoorlijk veel ook, hè?
2: Klopt, wij doen heel veel. Wij zijn zo'n 10 jaar geleden begonnen met lederwaren. Dus echt allemaal lederwaren, volledig op maat, van een handtas tot een riem. Alles is eigenlijk mogelijk. En dan, een klein jaar en een half geleden, zijn we ook nog begonnen met de verkoop van mineralen en edelstenen.
1: Oké, dat zijn dus twee onderwerpen. Ik heb u wel horen vertellen, lederwaren op maat, handtassen op maat. Ik ga gewoon naar de Zeeman en ik koop daar een handtas en voert.
2: Ja, maar zo zit het niet. Een vrouw wil graag een handtas die volledig is wat ze in haar gedachten heeft, volledig op maat, dat alles erin past, belangrijk.
1: Ja, dat is wel een feit. Het zijn allemaal geen sakkosje gelijk die van Mary Poppins natuurlijk. Hè?
2: Voilà.
1: Nu, voor de dames die nog op zoek zijn naar een fantastisch handgemaakt kunstwerk, zal ik het maar bijna noemen, kom even af, Vianen Broerweek, ik zeg, ik pak veel te veel de trein. Vianenplein, Vianen, daar staan we nog steeds. Edelstenen, kan ik bij u diamanten komen halen?
2: Nee, een diamant is iets te duur, dat kunnen wij niet komen halen. Maar ik heb wel meer dan 50 soorten mineralen.
1: Wat moet een mens met 50 soorten mineralen?
2: Verzamelen, of mensen die in de spirituele wereld bezig zijn, kan ook heel handig zijn.
1: Dan durft dat wel inderdaad eens nuttig zijn. Ik heb me laten vertellen, amethyst en zo, dat dat ook wel een heel speciaal steentje is. Enzovoort. Ik ken er wel iets van, maar ik ken er niet alles van. Alle sympathieke dames en heren die ik aan mijn microfoon trek, gehoord mij al komen, die mogen een plaatje aanvragen. Wat wil jij horen, lieve Rani?
2: November Rain van Guns N' Roses.
1: Och, regen, daar snakken we eigenlijk allemaal wel een heel klein beetje naar. De zucht is, hij kwam van diep en we hebben hem allemaal behoorlijk goed gehoord. Maar we gaan er eerst Tom Petty even bijhalen en zijn Heartbreakers, want die gaat ons gewoon leren vliegen. Mij of zonder steentjes, mij of zonder sakkoosjes, ik weet het niet, maar vliegen, daar gaan we.

0: benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Ja, en toen ging het niet.
2: Dit is Radio Dendria.
1: Voilà. Kijk, we zijn er hier bijna aan het einde gekomen van onze namiddag. Want we gaan onze live artiesten die straks beginnen spelen. We gaan die alle eer en alle credits gunnen. Wat rest mij nog te vertellen? Wel heel simpel. Ik ga Ta bedanken om mij naar hier te krijgen. En dat ik met Ta mee mocht komen. Ik ga ook alle standhouders bedanken, want het was heel fijn. We hebben redelijk veel dingen te weten gekomen. Handgemaakte handtassen op maat, ik wist niet dat dat bestond. Vlinders opzetten, ik wist niet dat dat kon. En een smid, ja, die heb ik helaas niet gezien. En de lavendeldame met haar oliën, dat was ook wel behoorlijk interessant. Want zeep wordt blijkbaar van olijfolie gemaakt. Ik zou er geen spaghetti saus mee maken, want dat lijkt me niet zo'n goed idee. Niet waar. Ik denk dat we hier helemaal klaar zijn. Ben ik nog iemand vergeten te bedanken, Ta? Ben ik nog iets vergeten? Nee, ze knikt van nee. Dan gaan wij simpelweg nu gewoon overschakelen naar de studio. Dank ik alle luisteraars voor het luisteren en wens ik jullie nog een fantastisch weekend. En als je niet weet wat doen, je weet wat dat moet zijn. Zo simpel is het.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Er komen strengere regels voor de import van adoptiehonden en katten uit het buitenland. Vlaams minister Ben Weitz wil misbruiken en malafide importeurs aanpakken die de regels rond dierenwelzijn niet naleven. Vanaf 1 juli volgend jaar moet je een blanco strafblad hebben op vlak van dierenwelzijn als je nog dieren wil importeren. En je moet je laten registreren bij Dierenwelzijn Vlaanderen. En wie dieren importeert, moet ze ook verplicht terugnemen als de adoptie op de een of andere manier niet lukt. Door het warme weer is er een toestroom naar zwemzones in het hele land. In Oost-Vlaanderen vraagt de provincie zelfs om niet meer te komen naar de Ster in Sint-Niklaas, de Gavers in Gerardsbergen en Puienbroek in Wachtebeke. Alles is volzet. In Schaarbeek bij Brussel zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie vond één slachtoffer op straat kort na de feiten. Het andere slachtoffer was zelf al naar het ziekenhuis getrokken. Intussen loopt het onderzoek. In Turkije zijn al bijna 180 mensen aangehouden in de aanloop naar de NAVO-top van volgende week. Aan die top nemen 32 staatshoofden en regeringsleiders deel, ook de Amerikaanse president Trump. Turkije beschuldigt de 180 die nu zijn aangehouden van terrorisme. Onder hen journalisten, advocaten, vakbondsleden, studenten en docenten. In de buurt van de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig gecrashed in een wolkenkrabber. De piloot kwam daarbij om, er zijn ook nog 13 gewonden. De toren is een van de hoogste van de wereld, 109 verdiepingen. Er gaan online beelden rond van de crash, maar de oorzaak is voorlopig onbekend. Het is zonnig, maar hier en daar valt ook wat regen. Het is warm, 38 graden, aan zee tot 26 graden. Ook vannacht nog kans op onweer of regen. Het KMI geeft daarvoor code geel. Morgen weer 32 graden, daarna komen er een paar dagen niet warmer dan 25 graden.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Een heel goede avond, het is 6:07 hier bij Dendria. Welkom in alweer een nieuwe aflevering van de Zaterdagavondshow. Deze van zaterdag 27 juni, het laatste weekend alweer van de juni maand. De grote vakantie staat nu echt wel voor de deur. Nog 2 dagen naar de schoolbanken voor heel wat studenten en leerlingen. Maar voor anderen is die grote vakantie eigenlijk al aangebroken. En wachten ze nog juist op die 30 juni voor de proclamatie. Wij zijn vertrokken voor 2 uur lang de Zaterdagavondshow op deze zaterdag. Dank wel nog even aan de voorafgaande collega's uit 1981. Waren dit de Four Tops om eraan te beginnen met When She Was My Girl. Wat gaan we doen in de komende 2 uur? Wel op zoek naar de bekende jaren van het weekend. En uiteraard rond 19:30 hebben we ook een blik op het weerbericht. En als we het hebben over jarigen, wel, deze dame was gisteren jarig. Gisteren 33 geworden, want geboren in 1993. Ariana Grande. Deze komt van een jaartje geleden. De Twilight Zone. Goedenavond en welkom bij Dendria.

halve even terug in het hitverleden met deze Bonnie M hier bij Dendria en Daddy Cool. Daarvoor nog de jarige Ariana Grande met de Twilight Zone van vorig jaar. Alweer tijd maken voor een volgende bekende jarige, maar ditmaal blijven we bij ons in Vlaanderenland. Het begon allemaal het succes voor hem in 2003 na zijn deelname aan Idol, waar hij derde werd na Natalia en uiteraard als winnaar toen Peter Euvraert. Dat is Wim Soutar. Wim Soutar begon toen met de hit, nadien Allemaal, en dat is nog altijd zijn grootste, en die blijft hij ook tijdens optredens brengen. Wim Soutar die wordt er vandaag 52, geboren op 27 juni 1974. Genieten gaan we doen van deze

Dit waren de Simple Minds in 1991. Let There Be Love. En daarvoor nog de grote hit voor Wim Soetaar. Dat nu trouwens ook in een nieuw kleedje is gestoken door Yves Segers. Allemaal omdat Wim jarig is en er 52 wordt vandaag. Je weet, af en toe ga ik eens naar de bizarre berichten kijken bij highland.be. Wel, vandaag heb ik ook weer zo'n grappig filmpje gevonden dat je zeker eens moet gaan bekijken op highland.be bij de bizarre berichten. Het is een aapje die de aandacht trekt in een zoo, want hij heeft geen partner nodig op een wip. Je moet maar eens gaan kijken en dan ga je het helemaal begrijpen. Een behendige aap verbaast bezoekers van een dierentuin in de Chinese provincie Jiangsu met zijn evenwichtskunsten op een wip. Het is een hilarisch filmpje. Je moet maar eens gaan gluren. Nu naar de reclame met deze Jocelyn Brown uit het midden van de jaren 80. Somebody Else Guys.

Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

deze Dendria klassieker gingen we terug naar 1960, dat is 66 jaar geleden. Etta James, I Just Wanna Make Love To You, maar het nummer kreeg een revival door Commercial in 1998, midden mei 98 verscheen het opnieuw in de hitparade, deze Etta James met I Just Wanna Make Love To You. Voor de reclame was er nog Jocelyn Brown met Somebody Else Guy, en nu tijd voor een 70s klassieker op deze zaterdagavond 27 juni, de Steve Miller Band en de Joker.

tweede decade van de 90s in 1997. Hier bij Dendria met de Space Brothers en Forgiven. Net daarvoor nog uit 73, de Steve Miller Band en de Joker. We gaan er eens een drieluikje in gooien met de reclame tussenin. Na de reclame is er in dat drieluikje La Bionda uit 78 met One For You en One For Me. Zometeen komt er ook de WK-song aan van Shakira en Burna Boy met Die Die. Maar eerst gaan we nog genieten van eentje midden de jaren 80. DC Lee en See The Day hier bij Dendria. Goeie avond.

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Dit is Radio Dendria.

misschien al een beetje in de stemming komen, hè, met deze song uit 78 voor een feestje later op de avond. Want het is uiteindelijk zaterdagavond 27 juni met La Bionda en One For You, One For Me hier bij Dendria. Daarvoor nog voor de reclame was er Shakira en Burna Boy met de WK-song Die Die. Nu weer tijd maken voor een bekende jaar. Je wordt er morgen 62, want geboren op 28 juni 1964. Luc Steno bij ons in Vlaanderen. We keren even terug naar 91 ter gelegenheid van zijn verjaardag. Luc wordt er dus 62. Alleen

Hier kon je dan weer de luchtgitaar in bovenhalen. Deze song uit 1992 van Roxette. En How Do You Do? Hoe gaat het eigenlijk met jullie vanavond? Hopelijk even goed dan met mij. En dan zijn we klaar voor zometeen nog een tweede uurtje er tegen avond te gaan. Hè, in de zaterdagavondshow, want het is bijna 7 uur. Richting 7 uur gaan we nog even naar de hitparade van 2024 met Teddy Swims en The Bad Dream. Tot straks.

0: op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan. Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT+-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudige Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
1: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

De recensie van Milly Kink uit de hedendaagse hitparade Medicine om aan het tweede uurtje van onze zaterdagavondshow te beginnen hier bij Dendria. Met om 7:30 de weerupdate. We gaan ook nog kijken naar een paar bekende jaargen in dit uurtje. En verder heb ik ook nog weer wat fijne muziek voor je mee met onder andere een terugblikje in de 70s met Wiltura. We hebben Del Channon die er zit aan te komen. Ilse de Lange heb ik ook voor je mee. Glenn Frey en de Beatles die zitten er ook in dit uurtje. En nog zoveel meer natuurlijk, want dit komt uit 1970, Christy en hun misschien wel bekendste hit, The Yellow River. Goedenavond.

op een zaterdagavond even naar de jaren 80, 1982, om precies te zijn bij Dendria met Laurie Spee en How Many Times. Daarvoor nog uit de 70s, Christy en de Yellow River. We zitten volop in de zomer, laatste weekend van de juni maand. En dan zijn er ook die leuke zomersingles. Onder andere Herbert heeft er ook een hele fijne uit. Jij blijft mij altijd verbazen.

de Beatles gingen we terug naar 1964, een Dendria-klassieker uit de 60s. En dan kom je vaak bij de Beatles, Elvis Presley en andere bands terecht. De Beatles met Love Me Do, net ervoor nog Herbert, en jij blijft mij altijd verbazen. Richting de reclame zijn we weer toegekomen aan een bekende jarige die er 70 wordt, of gisteren is geworden, want geboren op 26 juni 1956. Deze Chris Isaak en The Wicked Games.

0: Elektro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Elektro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Dit is Radio Dendria, Jampie van Vlaanderen.

Midden van de jaren 80 was dit met Glenn Frey in 85 hier bij Dendria op zaterdagavond 27 juni. De Heat is on, net voor de reclame nog de jarige Chris Isaak 70 geworden met de Wicked Game. Weerupdate komt er zometeen aan na de 49ers uit 1990 met Touch Me en deze McGuinness Flint uit 1971. When I'm Dead and Gone.

naar het prille begin van de 90s, de jaren 90 in 1990 met de 49ers en Touch Me hier bij Dendria in de zaterdagavondshow. Net daarvoor nog McGuinness Flint uit 71, When I'm Dead and Gone. We zijn halverwege ons tweede uurtje gekomen van deze zaterdagavondshow, dus hoogste tijd voor de weerupdate. Wel, de hitte is nog niet meteen uit het weerbeeld verdwenen, dat doet ze pas begin volgende week. Dan krijgen we geleidelijk aan met de noordwestelijke stroming te maken, zodat de temperaturen zich gaan handhaven om en bij de 25 graden. Dat is meer dan voldoende natuurlijk. Vanavond en vannacht zwoel en onweerachtig bij een nachtminima rond 21 graden. Morgen zondag ontstaan nog enkele buien, maar de droge momenten met zon overheersen toch het weerbeeld. Het wordt opnieuw tropisch warm bij 32 graden. Aan zee daar is het frisser, 25 graden. Maandag en dinsdag wordt het eindelijk terug normaal met zomerse temperaturen tot een graad of 26. Er is heel wat ruimte voor zon met slechts een kleine kans op een bui. Pas wanneer het kwik opnieuw onder de 25 duikt, is de hittegolf officieel voorbij. Dus dat is nog niet voor meteen, want een hele week worden de temperaturen rond 5, 26 graden voorspeld. Allemaal eens nalezen kan je natuurlijk zoals gebruikelijk op de sociale media van onze weerman Erwin Franks. En in dit laatste half uurtje van de zaterdagavondshow keren we nu terug naar 2009 hier bij Dendria met Ilse de Lange en So Incredible. Goedenavond.

0: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Jouw smaak, jouw muziek, iedere dag opnieuw. Dit is Radio Dendria. Jampie van Vlaanderen.

65 jaar terug in het hitverleden. Aan het einde bijna van deze zaterdagavondshow. Del Shannon uit 1961 met Runaway. Net voor de reclame nog de Dirt Band uit 80 met An American Dream. Heel wat mensen hebben dat een Amerikaanse droom. De ene kan het waarmaken, de andere dan weer niet. Wij, voor we afronden, toch nog even tijd maken voor een bekende jarige. Want Kajanin, wel, die is er vandaag 67 geworden. Geboren op 27 juni 1959. En in 1993, aan de zijde van de Dinky Toys, scoorden ze toch wel deze hit, The Love Embrace.

John Paul Young in 1977 met Love is in the Air. Eind jaren 80, begin jaren 90 werd dat dan Liefde voor Altijd door onze eigen Tony Servi. Het zit er weer eens op voor vandaag, de zaterdagavondshow. Geniet nog van het mooie weekend en ook de mooie week die eraan komt. En voor de schoolgaande jeugd nog even aftellen naar de proclamatie die waarschijnlijk wel dinsdag zal plaatsvinden op 30 juni. Of misschien wel al op maandag voor velen. Nog even wat sudderen tot de resultaten er zijn. Maar als je een goed gevoel hebt na de examens, dan komt het uiteraard wel goed. Wij zijn er volgende week even een weekendje niet, want we gaan een weekje naar zee. Nog even dit weekend doorworstelen met heel wat activiteiten. En dan vertrekken we morgenavond laat richting de kust voor een weekje uitblazen. Dus volgende week even geen zaterdagavondshow, maar midden juli op de Vlaamse feestdag. Dan zijn we er wel opnieuw. Afronden doen we ze meteen nog met Wiltura uit 1978. En iedereen heeft iemand nodig, maar eerst nog een bekende jarige man die er gisteren jarig was. Die gisteren, moet ik even weer gaan kijken, 53 is geworden. Dat is Jannes. Adio, amore, adio. Fijn weekend en geniet van de collega's die er morgen aankomen met Jo van den Berg, met Renata en met Luc van Praat en ook Andy de Bruin. Tot de volgende!

0: Decoratie Miserie. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miserie maakt van uw huis een echte thuis.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT+-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
3: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6 te Gerardsbergen.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Dit is Radio Dendria.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Groteweg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT-plus-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

telkens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

you know, sometimes I find myself counting the hours.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.